wanneer my liefste raak, noem u my geliefde kind. Here, ek het u nou nodig, hier in my angst, my nood.

maar dat u ons hart te zien. Help ons om mensen te zien zoals u hulle zien. Breek ons trots, breek ons vooroordelen. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.

die dag. Soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen een ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog

Toe kon dink dat hier die kind weer eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer.

Wanneer ek deur waters gaan. Wanneer die storm teen my kom. Wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is uw stem nog daar.

Als ik breek, als ik tranen val, als ik niet meer je pad kan zien, dan draai je mij, dan hou je mij vast.

0: Banera gir water skhan.
1: Sali my dra.
0: Sali my lay.
1: Banera ek deur vuur moet stap.
0: Sali my hou.
1: Sali my red.
0: I sê, moenie vrees nie.
1: I sê, ek is met jou.
0: I sê, ek het jou geroep.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven en mijn hart weer te reinen. U was mij heeltemaal skoon van alle ongerechtigheid. Ik sta nou vrij voor uw troon, door uw genade alleen.

maar zal ik ooit kan vergeet die enkele keren dat moeder mij een kant geneem het en ernstig kom praat.

Wie het opgevaar naar die hemel hoog en weer neergedaal in heerlijkheid. Wie hou die wind vas in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie bin die waters in die kleed saam vas.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Niet is beter as jou werke. Een hart wat kan uitroep na God. Nederigheid word ge

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

staat is vol mensen onder meer. En achter al die tralies schuil geluk, maar ook verdriet.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Laat me eerst met u wandelen, o Heer. Niet net een dag van lucht. Waar geloof makkelijk voel en paaierigheid leeft.

Schrijf je story in genade neer, met ink wat nooit zal verdwijnen. Van Alef tot Daf is jouw leven veilig en mij.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.